0: Bar op het Maarten Stijvaartplein in Zomergem sluit na dit weekend de deuren. Het was de plek voor cocktails en sharing bites. Maar dit weekend openen ze de deuren voor de laatste keer. De uitbater legt de focus nu op zijn restaurant in Waregem. En zijn mede-uitbaatster slaat professioneel een andere weg in. Met de start van het nieuwe schooljaar in zicht roept politiezone Meetjesland Centrum ouders op om nu al de fiets van hun kinderen na te kijken. Vooral remmen, bel, verlichting en reflectoren verdienen extra aandacht. Een helm en fluokledij zijn voor gewone fietsers niet wettelijk verplicht, maar worden wel sterk aangeraden. Politiezone Meetjesland Centrum spreekt dan ook van extra bescherming in het verkeer. De brandweerzone Vlaamse Ardennen krijgt er dit jaar 19 nieuwe vrijwilligers bij. De recruten maakten tijdens een oefenmoment in brandweerpost Zottegem voor het eerst kennis met het brandweervak en de werking van de zone. In september zullen ze starten aan hun basisopleiding. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Op de derde verdieping van een appartement in het centrum van Roeselare is het levenloze lichaam van een vrouw van 26 gevonden. Politie en parket onderzoeken in welke omstandigheden de vrouw het leven liet. Mogelijk stierf ze al een maand geleden. Haar 43-jarige vriend is voorlopig spoorloos. In de haven van Zeebrugge zijn tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar 36 transmigranten opgepakt. Dat is bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de politie 65 mensen arresteerde. Ook het aantal transmigranten dat via camerabewaking werd opgemerkt daalde van 72 naar 39. In Oostende is donderdag een 8-jarig jongetje uit het water van de Spuikom, een waterplas van zo'n 80 hectare, kunnen gered worden door een alerte surfer. Die merkte het kind op en kon hem op het droge brengen. Hoe de jongen in het water belandde is voorlopig nog niet helemaal duidelijk.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
6: Goedemorgen, Radio Meteor.
7: Studio Isegem.

Goedemorgen, beste vrienden luisteraars, hier in België en in Nederland. Studio Isahem in de ochtend. Met muziek uit de jaren 50 tot en met de jaren 89. Je hoorde nog deze van Jack Tienharden om te starten. I'm gonna ride to sing the blues. En dit is Aretha Franklin. Today I sing the blues.

0: Even een instrumentale in de ochtend. Antonio Carlos Jobim was dit met Desafinado uit 1958. We gaan naar de jaren 16 nu met Vlaams werk. Jules Cabas die heeft het over Mijn Vlaamse Land. 1969.
1: Mijn Vlaamse land, mijn Vlaamse land, dat is het eind en het begin. Dat is de maan en dat is ook de zon.

aan de kust, daar wil ik slenteren op de dijk. Vlak achter Nieuwpoort in dat schone polderland, liggen te dromen in het gras met een groene rand. En in november zie ik meeuwen in een vlucht, ze schrijven een naam tegen een zware grijze lucht.

jaar 1969 waren dit The Temptations. I can get next to you. Uit 71 nu, Wiltura, aan mijn darling. Het Vlaamse lied.

En die onderweg met de auto, rij voorzichtig. Bent u nog aan de ontbijttafel, eet smakelijk en geniet van jullie kopje koffie in de ochtend. Uit het jaar 1970 was dit Grateful Dead met Keith Jones. Nu gaan we naar 1988, dit samen met Frank en Mirella. Guantanamera.

Dit nummer leek me meer op een cover van The Police, Every Breath You Take. Dus zeker niet het originele, want het originele is iets trager. We bleven in de jaren 80, nu naar 1982 met de groep Fashion, Love Shadow. Goedemorgen, welkom in de ochtendstond. De vogeltjes fluiten, de zon komt erdoor.

Hout in de ochtend. Dit was een opname uit 1969 van Wilma. Een klomp en een zeiltje. We blijven in de jaren 60, we gaan naar 1963 met Stevie Wonder, Fingertips.

De Gouden Ochtend hier op jouw radio met Michael van Roeselare vanuit Studio Isaham in West-Vlaanderen. Dit was Stevie Wonder, een instrumentale hoorde je, Fingertips uit 1963. Ik neem je nu mee naar 1975 met de George Baker Selection. Sing a Song of Love.

hoorde de muziek van Andrew Gold uit 1977 met Lonely Boy. Even nu naar 81 met Imca Marina. Ook als ik er niet ben.

0: zo, vrienden luisteraars hier in België en in Nederland. Tijd geworden om het presentatiewerk af te sluiten hier voor het programma Studio Isegem. U kon luisteren naar de muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Hier in de ochtend stond.
1: Ook als ik er niet...
0: Ik ga je groeten met Cruz Rea uit 1986. On the Beach. Maak er nog een fijne dag van. En veel luistergenot met de komende radiocollega's.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 8 uur.

DHT-AB. In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Pliskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Van Morrison was dat nog een keertje. Dit keer met de Brown Eyed Girl. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Muziekpaleis. En ook het komende uur heb ik heel wat leuke muziek voor jou in petto.

Ze waren jong en ze waren verliefd, maar ondertussen is dat ook heel wat jaartjes geleden. Uit de jaren 70 afkomstig, de Internationals en Young and in Love. Ik neem je mee terug in de geschiedenis en wel naar de 23 augustus van het jaar 79. De vulkaan de Vesuvius begon toen te rommelen. Een uitbarsting zou volgen en de stad Pompeji zou worden verwoest.

in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: Medium Build was dat en de Home Depot. Zijn allereerste muziek bracht hij uit in 2016. En zijn grootste hit tot nu toe had hij in 2023. Dat was met de single Friend for Life. Een single die hij uitbracht samen met ex-ambassadors.
1: 's Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.
0: Zometeen hier bij Radio Meteor kun je nog luisteren naar de Sir Douglas Quintet, de Pet Shop Boys en Dr. Hook. Maar eerst Udo.
3: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

Zomer in je hart. Nu kan het nog. Over een maandje is de zomer alweer voorbij. Udo, die zong erover. In het Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. En die wijze spreuk is afkomstig van Georges Bernanos. Het verschil tussen een optimist en een pessimist is dat de eerste een gelukkig idioot is en de tweede een bedroefde idioot.

0: Dat kwam uit de tv-serie The Partridge Family. David Cassidy, tezamen met de rest van de Partridge Family, was dat. And I think I love you.
1: Muziek voor iedereen. Het

0: Garland Jeffries was dat. Hij brak door in 1980 met zijn eerste single, De Matador. In 1991 scoorde hij pas zijn tweede single en dat was deze. Heel, heel rock'n'roll.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
3: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
4: Goedemorgen. Tot 8:55 kan je nog kijken naar de Rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Braambos, dat is er om 8:55. En de Abdij van Averbode, het morgengebed, dat is er om 9:30. Jan Smits, live in Ahoy, is er om 10:50. En Sterrenwensochtend is er om 11:15. De herkenwijsjes zijn er ook weer om 11:55 en ook nog een keer om 5:00. Vlaanderen boven is er deze middag om 11:50 en Marriott Zomerts is er om 13:00. Wij Heren van Zichem is er om 14:55 en Exit 7, dat is een film, is er om 15:00. Lachende geblazen is er om 16:45 en De Dingen des Levens met aflevering 14.303 is er om 17:45. Sterrenwensochtend, dat is er om 6:55. En Mooi en Medogeloos, en dat met aflevering 9.512, dat is er om 6:55. Lucky Bastards is er vanavond om 19:00. En Tussenlanding Senegal is er om 19:50. Vanavond gaan we ook nog naar Lier, en dat om 19:45.

Ze hadden nog een hitje dat heette Dynamite Woman, maar dat kent niemand meer. Deze nog wel. De Sir Douglas Quintet was dat en Mendocino. Een man uit Noorwegen die heeft een klacht ingediend tegen het bedrijf achter ChatGPT nadat de chatbot hem onterecht had beschuldigd van moord op zijn twee kinderen. De man vroeg aan de chatbot naar informatie over zichzelf en tot zijn schrik las hij een reactie waarin werd beweerd dat hij zijn eigen zoons had omgebracht. Daarop diende de Noor een klacht in tegen het bedrijf. Het bedrijf erkent dat chatbots soms onjuiste informatie kan

Dit was destijds lang geleden hun tweede hitsingle. De formatie The Pet Shop Boys was dat en In Suburbia. Nu wat rustige muziek, afkomstig van Maan. Lief zoals je bent.

Ze kan een heleboel lawaai maken, deze dame. Lady Gaga was dat en Marry the Night. En daarvoor kon je nog luisteren naar Maan, lief zoals je bent. Lady,

Ze waren afkomstig uit Spanje en dit was de enige hit die ze hier ooit scoorden. Santa Barbara was dat en Charlie. En deze plaat die kent iedereen ongetwijfeld wel, denk ik. Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: zwijgzaam en toch opvallend. Baby makes her blue jeans talk, dat was Dr. Hook.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In Engeland eet men per week ongeveer 22 miljoen kilo patatfriet.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Ze kwamen uit Los Angeles en ze kenden elkaar van school. En deze plaat stamde trouwens uit 2004. Maroon 5 was dat en de Sunday Morning.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden.

0: Terug naar de jaren 60 gingen we tezamen met de 1910 Foodcom Company. Simon Says.
1: Jij hebt de smaak en wij de muziek. Dit is Radio Meteor.
0: En dit was het Muziekpaleis hier bij Radio Meteor voor deze zondagochtend. Wij sluiten af met de jarige van de dag en dat is Bobby G van Bugsfizz. En die wordt 73.
2: Gelukkige verjaardag, onze jarige van de dag.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.

DHB. In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Pliskova-Noskova. Setstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Ernst TV.
1: Het is 10 uur.

0: Hij was naar eigen zeggen op zijn step het slachtoffer van een ongeval in het centrum van Roeselare. Maar in werkelijkheid bleek een man van 28 uit Roeselare zelf de dader van verkeersagressie. Daarom werd hij voor de rechtbank gedagvaard en veroordeeld. Hij daagde niet op en liep een straf op bij verstek. Zo kreeg hij een boete van 1000 euro. De Brugse brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Wilgenbroekstraat nadat uit een pas ingekuilde maïssilo gevaarlijk kuilgas was vrijgekomen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de giftige dampen kunnen ernstige gevolgen hebben voor mens en dier. Enkele dagen geleden moest ook de brandweer van Wingenen voor hetzelfde fenomeen uitrukken. De onderzoeksrechter in Brugge heeft een man aangehouden op verdenking van moord op een vrouw in Oostende. Dat bevestigt de advocaat van de verdachte. Meer commentaar wil de raadsman niet kwijt. Het levenloze lichaam van de vrouw werd donderdag om 8:30 s'avonds aangetroffen in haar woning in Oostende. Het agentschap Wegen en Verkeer laat in de periode tot 28 augustus enkele dagen werken uitvoeren ter hoogte van het kruispunt van de Tieltse Steenweg met de Oud-Lijkenstraat in Aalter. Op de ingereden hoek van de berm wordt een betonverharding met twee biggenruggen aangelegd. Op de Tieltse Steenweg wordt het verkeer ter hoogte van de werf beurtelings doorgelaten met tijdelijke verkeerslichten. En er geldt ook een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Een dief heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag niet laten afschrikken door een veiligheidscamera in Oudenaarde. De man verschafte zich toegang tot een bouwwerf en ging aan het stelen in een werfkeet. De bewuste werf is gelegen aan de Heurnestraat. Op de beelden is te zien hoe de verdachte daar zaterdagochtend vroeg een bouwcontainer verlaat en iets in zijn handen heeft. De buit zou een waarde hebben van zo'n 2000 euro. In een hangaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hangaar. Er vielen geen gewonden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd bij een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, van Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen. Und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Sieg.
0: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21 en ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Jana Wender, de stilte van de stad. Nummer 15 in onze Vlaamse top 15, hier bij Meteo. 8 stonden ze vorige week, 14 deze week. De Romeo's, ik zag jou maar even.

op deze dag, deze week. Van 10 naar nummer 13. Isabella A. Spreek maar niet om mij. 12 is voor Pommelien Thijs en Atlas.

12 is voor Pommelien Thijs en Atlas. Het voor ons en James Cook. Stijgen van 13 naar nummer 11 met Maddie Waddle.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: 4 plaats winst voor Barkejal. Staat nummer 10 met Zot Verliefd op jou.
1: Liefste, ik ben
0: 9 deze week, 9 vorige week. 5 weken Vlamte, 15 voor Linde de Douw en Plankgas.

10 plaatsen winst voor Sam Goris. Van 12 naar nummer 8 en 1, 2, 3, raak. 7 is voor Camille, nu dat je weg bent.

0: Eén plaatje verlies voor Sam Goh, die staat nummer 6. Met vuur en vlam.
1: Jij verzacht.
0: We zijn aanbeland aan de top 5 van onze Vlaamse hitparade. Met Bazaar nummer 5 komt van nummer 7. Ooit komt er een dag.

9 weken van zijn 15 voor K3. De zomer van Ola Lele. En ze stijgen van 6 naar nummer 4. Eén plaatsverlies voor Maxine en Babette. Goed dan ook van 2 naar nummer 3.

0: nummer 1 vorige week, nummer 2 deze week. Harold Lemar, dan Zoe en Tranen van Hout. En dit is onze nieuwe nummer 1. Kom van nummer 3. Hier is Meteor en Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hij was naar eigen zeggen op zijn step het slachtoffer van een ongeval in het centrum van Roeselaren. Maar in werkelijkheid bleek een man van 28 uit Roeselaren zelf de dader van verkeersagressie. Daarom werd hij voor de rechtbank gedagvaard en veroordeeld. Hij daagde niet op en liep een straf op bij verstek. Zo kreeg hij een boete van 1000 euro. De Brugse brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Wilgenbroekstraat nadat uit een pas ingekuilde maïssilo gevaarlijk kuilgas was vrijgekomen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de giftige dampen kunnen ernstige gevolgen hebben voor mens en dier. Enkele dagen geleden moest ook de brandweer van Wingenen voor hetzelfde fenomeen uitrukken. De onderzoeksrechter in Brugge heeft een man aangehouden op verdenking van moord op een vrouw in Oostende. Dat bevestigt de advocaat van de verdachte. Meer commentaar wil de raadsman niet kwijt. Het levenloze lichaam van de vrouw werd donderdag om 8:30 s'avonds aangetroffen in haar woning in Oostende. Het agentschap Wegen en Verkeer laat in de periode tot 28 augustus enkele dagen werken uitvoeren ter hoogte van het kruispunt van de Tieltse Steenweg met de Oud-Lijkenstraat in Aalter. Op de ingereden hoek van de berm wordt een betonverharding met twee biggenruggen aangelegd. Op de Tieltse Steenweg wordt het verkeer ter hoogte van de werf beurtelings doorgelaten met tijdelijke verkeerslichten. En er geldt ook een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Een dief heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag niet laten afschrikken door een veiligheidscamera in Oudenaarde. De man verschafte zich toegang tot een bouwwerf en ging aan het stelen in een werfkeet. De bewuste werf is gelegen aan de Heurnestraat. Op de beelden is te zien hoe de verdachte daar zaterdagochtend vroeg een bouwcontainer verlaat en iets in zijn handen heeft. De buit zou een waarde hebben van zo'n 2000 euro. In een hangaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hangaar. Er vielen geen gewonden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken. En genieten.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: Beste radiovrienden van Radio Meteo, we zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Hits. Allergrootste hit van Mother Talking. You're my heart, you're my soul. Ken je deze nog? L. Stewart, The Year of the Cat.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: is zondagmiddag en we zijn er weer helemaal klaar voor hier bij Radio Meteor. Het kampioen.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

fantastische gitaars van Nile Rodgers, Sick en Le Freak. En nog een man die van vele dingen thuis is. Supermuzikant en een top entertainer, Jeroen van der Boom. En zijn versie van Jimmy, hier in de Hit Kampioen.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Hey, wij zijn er weer helemaal klaar voor een nieuwe hitkampioen. Hier bij jou, Radio Meteor.
1: Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen. There are three things you need for great radio. Milk, goat cheese, and wheat. Oh, wait. That's my grocery list. With second best, won't
3: de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
1: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen en Vind ik Leuk.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arno De Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt De Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arno De Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag, het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

TV van mijn pintje blijf je af. Er zijn de lage landen hier bij Meteor. Met heel wat nieuw werk. En ook enkele leuke gouden oude klassiekers. Nieuw werk van Lindsay Lee. Sugar Lee.

Nieuwe single van Donny en Robert van Hemert. En de Visemans Friend. Cody Koning staat nummer 6 in de Orlando 30 van deze week. Er hangt iets in de lucht.

Jacques, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Uit de Oranje Top 30. Henk Bernard staat nummer 27. Ik lach als een klauw. Die start die komt eraan met zijn nieuwe single Diep van Binnen.

30, hele mooie deze van Maggie McNeil. En helemaal terug naar de kust. De radio's is geworden in 91 van Ziggo's Na Na Na.

heel op weg naar de route de Soleil met Walter Kruis. Yes, ta kalpa. Komt een nieuwe single van Steve Tillins.

nieuwe zingen voor helemaal Holland. En ik de Titanic. En is hij de kapitein. Jan Biggel die komt eraan. Wat kan het leven toch mooi zijn.

hadden drie grote hits hier in de Lage Landen. De Yellow Sun of Ecuador. En op deze taart, Papa Piponi van de Classics uit 75. Rutter van Barneveld met zijn nieuwe single, Zwoele Zomernachten.

op muziek van Bots en 7 dagen lang. Lies in het Smitje. Nieuwe zingen van Tamara en Tom. En Dorst in de Smissen. Wij gaan eruit voor Eve en Tijdje met Bezenden en The Old Callahan. Nog een hele leuke dag en graag tot een volgende keer.

0: Hij was naar eigen zeggen op zijn step het slachtoffer van een ongeval in het centrum van Roeselare. Maar in werkelijkheid bleek een man van 28 uit Roeselare zelf de dader van verkeersagressie. Daarom werd hij voor de rechtbank gedagvaard en veroordeeld. Hij daagde niet op en liep een straf op bij verstek. Zo kreeg hij een boete van 1000 euro. De Brugse brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Wilgenbroekstraat nadat uit een pas ingekuilde maïssilo gevaarlijk kuilgas was vrijgekomen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de giftige dampen kunnen ernstige gevolgen hebben voor mens en dier. Enkele dagen geleden moest ook de brandweer van Wingenen voor hetzelfde fenomeen uitrukken. De onderzoeksrechter in Brugge heeft een man aangehouden op verdenking van moord op een vrouw in Oostende. Dat bevestigt de advocaat van de verdachte. Meer commentaar wil de raadsman niet kwijt. Het levenloze lichaam van de vrouw werd donderdag om 8:30 s'avonds aangetroffen in haar woning in Oostende. Het agentschap Wegen en Verkeer laat in de periode tot 28 augustus enkele dagen werken uitvoeren ter hoogte van het kruispunt van de Tieltse Steenweg met de Oud-Lijkenstraat in Aalter. Op de ingereden hoek van de berm wordt een betonverharding met twee biggenruggen aangelegd. Op de Tieltse Steenweg wordt het verkeer ter hoogte van de werf beurtelings doorgelaten met tijdelijke verkeerslichten. En er geldt ook een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Een dief heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag niet laten afschrikken door een veiligheidscamera in Oudenaarde. De man verschafte zich toegang tot een bouwwerf en ging aan het stelen in een werfkeet. De bewuste werf is gelegen aan de Heurnestraat. Op de beelden is te zien hoe de verdachte daar zaterdagochtend vroeg een bouwcontainer verlaat en iets in zijn handen heeft. De buit zou een waarde hebben van zo'n 2000 euro. In een hangar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hangar. Er vielen geen gewonden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Dit is de Muziekbar. Een programma van en met Edward Hagen. Elke zondag op Meteor Radio.

zijn vandaag de 23e augustus en het eerste programma na de vakantie is er weer. Het is een beetje aanpassen natuurlijk. Ja, 4 weken platte rust. Het was zalig, het was plezant. Maar ook natuurlijk heb ik er wel een klein beetje stiekem naar zitten hopen om terug meer op de radio te mogen komen.

Welkom, je bent vandaag de dag 75, komt in november, 76 jaar. En het enige waar je bekend van bent, is dit plaatje. John Collins Cunningham, hoorde u. Een Amerikaanse countryzanger dus natuurlijk. En songwriter. Hij had het over Norma Jean's Wants to be a Movie Star. Het ging eigenlijk over Marilyn Monroe.

Plaatje kwam al uit 1969. Jawel, Corrie Konings en de Rekels natuurlijk. En ik zal geen traan meer laten. Het werd geschreven door vader Abraham of gewoon door Pierre Corner.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eigenlijk ging het over de eerste deel van een zevendelige romansensie, laten we zeggen, dus van Marcel Proust. Dat was de schrijver van het roman. Zeven delen had het en het eerste deel heette Du côté de Cezanne. En Dave die maakte daar in Frankrijk een liedje van natuurlijk.

Ze kwamen uit Weert, Jan Hendricks en Jan Goes. Dat was de echte naam van Johnny Goes natuurlijk. De twee Jantjes hoorde u uit 1964 en De Zwerver. MUZIEK.

0: zitten in het archief te grazen dus van Meteor Radio. En daar zie ik dan dat Boy George net dezelfde leeftijd heeft als ik dus. Ja, ongelooflijk maar waar. Culturclub hoorde u en Boy George dus. En Carmen Chameleon.
1: I'm the Magnificent.
0: Echt waar?
1: I'm back, but the shaker was so boss, most tunnering,

uit Jamaica, beter gezegd. En reggae-artiesten waren het. En ze dachten, iedereen dacht dat het de broers waren. Dave en Ansel Collins, maar het is niet waar. Dave Barker is de naam en Ansel Collins dus. Dave en Ansel en The Magnificent of the Double Barrel.

Cupid's Inspiration was dit uit Engeland natuurlijk met als hoofdzanger Martin Cure. En een prachtig nummer uit 1968, Yesterday, She's Gone.

Een groot geit in de muziek natuurlijk. Heeft veel pech gehad in zijn leven. In 1990 raakte hij verlamd tot aan zijn nek. Omdat hij tijdens een concert in Brooklyn, New York, een lichtbak op hem kreeg. En in 1993 werd hij opgenomen in de Georgia Musical Hall of Fame natuurlijk. Hij had dan ook nog in 1996 een album uitgebracht. En in 1998 moest beide benen worden amputeerd van diabetes natuurlijk. En in 1999 dan stierf Curtis Mayfield. Hij werd amper 57 jaar. Move on up hoorde u uit 71.

Got a Strange Effect on Me, Dave Berry, de man, de kranige man, is 85 jaar geworden op 6 februari dit jaar natuurlijk. Strange Effect, jawel, ik heb zo'n klein beetje een Strange Effect lopen, want het zit er weer op voor vandaag. Bedankt voor het luisteren, tot een volgende, dag.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus

In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arno De Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt De Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arno De Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag, het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Ahoy, dat waren de Beach Boys om mee te starten in het programma hier met Van Hilversum op Radio Meteor. En I can hear your music. Ja, je gaat mijn muziek horen tot en met 16 uur. Golden Oldies met Van Hilversum. De mooiste gouden ouwe hoor je hier tussen 16 en 17 hier. Of tussen 15 en 16, ja. Hier zijn de mama's.

Zeg eens eerlijk, is dat geen mooie muziek, jaren 60 muziek van de mama's en de papa's en California Dream. Hier op Radio Meteor met Golden Oldies Cup met Rudy van Hilversum. En we bedanken uiteraard de vorige collega voor zijn uren bijdrage. En al de collega's natuurlijk hier op Radio Meteor. Haha. Zomerse klanken gaan we draaien. Al was het deze week, nou ja, toch een beetje beter. Moet niet zien wie het ze van mij, hoor.

0: dat was Chameleon. Kom je niet veel tegen dergelijke muziek. En un poquito. Wat dat wil zeggen, weet ik trouwens niet. Ik zou mijn woorden moeten bijhalen, maar voor de Zuid-Amerikaanse taal. Laten we zeggen dat het een zomersklank is hier op Radio Meteor. Ja, ja, uiteraard.
1: Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.

0: Ja, je hoort hier van alles op Radio Meteor met Van Hilversum. En wat gaan we nu draaien?
1: The Ultimate Radio Show, bringing you all the classics.
0: Hupsa, en hier komen we met de volgende. Hier is Melanietje.

0: Oh, wat heeft ze toch wat achtergelaten, die Melanie. Wat een mooie hit is dat. Look what you done to my son. Dat was heel ver terug in de tijd met Melanietje.
1: Watch out, here I come.
0: Hier is Dead or Alive. Dat gooien we er ook even tussen op deze zondagnamiddag. Je mag draaien en rond. Je mag springen in de lucht. En je mag gewoon luisteren ook. Je doet wat je wilt. In ieder geval, dat is de discotheekversie van You Spin Me Around Like a Record. Een ongewone versie die we draaien hier op Radio Meteor.

0: Ja, heel veel verschil met de originele heeft het niet, maar het heeft wel een discotheek tintje dit. Deze Dead or Alive met You Spin Me Round Like a Record.
1: Ja, ja.
0: En voor de volgende heb ik geen uitleg nodig. Oordeel zelf.

0: doen voor degenen die het niet kennen. Voor de jonge gast misschien. Dat was Roy Orbison. Met Pretty Woman. Zoals je weet, Golden Oldies tot en met 16 uur met ondergetekende. Ja, ja.
1: Blijf luisteren. Blijf genieten. Dit is Rudy van Hilversum.

wauw, wat is met dat een nummer? Een van mijn lievelingsnummers van Neil Young en Croatie Force. En dat was Like a Hurricane. Hier op Radio Meteor op zondagmiddag tussen 15 en 16 uur met Van Gilbertsen. Nu krijg je alle soorten muziek te horen. Ook plaatselijke muziek gaan we draaien. En die plaatselijke muziek in het volgende nummer is afkomstig van Triple Malted. Met nog als liedzanger Glenn Longeville. Gaan we luisteren naar een Nederlandstalig of een Belgischstalig nummer van Horky. Hier komt hij.

Ja, we steunen uiteraard de plaatselijke band. Dat was een band uit, laten we zeggen, Moldekum, Eeklo. Wat nog? Knesselaren, Ieper. Triple Molded genaamd. Nog met de oude liedzanger Glenn Longeville. En dat was een nummer van Horky. Trouwens, je kan ons ook volgen op Facebook, de Facebookpagina van Triple Molded. Daar kan je zien waar wij optredens geven. En als ik me niet vergis, op 11 september is het volgende openbare optreden die je kan komen bekijken en ook beluisteren en meevieren. Hier zijn de Beatles, The Ballad of John and Yoko.

het 50 jaar Rudy van Hilversum. Ik sta al 50 jaar achter die knopjes. Ja. Eerst met Rudy's Explosion Show. Dat was mijn discobar. Een paar jaar, dan hebben we wat dancings gedraaid en wat discotheken. Dan ben ik overgegaan in Dancing Snoopy. Als het zo een beetje minder begon te worden, en ben ik overgegaan naar Rudy's Beton Show. Daar draaide ik hardrock op een zondagnamiddag met een bomvolle Dancing Snoopy. Ja. En daarna natuurlijk bij Radio Saturnus is het Rudy van Hilversum geworden. Daarmee komen we aan 50 jaar dit jaar. En op 16 oktober geef ik een feest in de Nieuw 23 te Maldegem. 50 jaar van Hilversum. Met de Flashlights, een coverband uit Deinze, die fantastische muziek spelen. Hier is Chris Andrews. Don't.

0: the river. Oh. Kan je alleen dat gooien en een paar vissen vangen. Dit was Chris Andrews en zijn hele gezellige plaat Pretty Belinda. Dat is eentje die ook blijft meegaan als ik dat bijvoorbeeld draai op een feest en een vijf. Daar gaan ze allemaal op gaan dansen op deze muziek. Het is er al muziek uit de jaren 60.
1: Ja, ja. Wat hebben we nu?
0: Oh, oh, oh.
2: Remember this. Remember this.
0: Overbodig, dat is status quo. Laat er gaan met whatever you want.

zeker al de keer of tien gezien uit Status Quo. Altijd aan bij met die mannen. Whatever you want. Ja, goede muziek natuurlijk op Radio Meteor. Dat willen we uiteraard. En als ik even kijk, nou. Ik heb nog een tiental minuten. Een kleine, hele kleine

zeg nu eerlijk, dat is toch wel een mooi liedje. Aspen Land en When Susanna Cries. Oh, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, daarmee zijn we ook alweer aan de laatste gekomen voor vandaag. Ik ga eruit met...

Hij was naar eigen zeggen op zijn step het slachtoffer van een ongeval in het centrum van Roeselare. Maar in werkelijkheid bleek een man van 28 uit Roeselare zelf de dader van verkeersagressie. Daarom werd hij voor de rechtbank gedagvaard en veroordeeld. Hij daagde niet op en liep een straf op bij verstek. Zo kreeg hij een boete van 1000 euro. De Brugse brandweer is

0: zaterdagavond uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Wilgenbroekstraat nadat uit een pas ingekuilde maïssilo gevaarlijk kuilgas was vrijgekomen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de giftige dampen kunnen ernstige gevolgen hebben voor mens en dier. Enkele dagen geleden moest ook de brandweer van Wingenen voor hetzelfde fenomeen uitrukken. De onderzoeksrechter in Brugge heeft een man aangehouden op verdenking van moord op een vrouw in Oostende. Dat bevestigt de advocaat van de verdachte. Meer commentaar wil de raadsman niet kwijt. Het levenloze lichaam van de vrouw werd donderdag om 8:30 s'avonds aangetroffen in haar woning in Oostende. Het agentschap Wegen en Verkeer laat in de periode tot 28 augustus enkele dagen werken uitvoeren ter hoogte van het kruispunt van de Tielse Steenweg met de Oud-Lijkenstraat in Aalter. Op de ingereden hoek van de berm wordt een betonverharding met twee biggenruggen aangelegd. Op de Tielse Steenweg wordt het verkeer ter hoogte van de werf beurtelings doorgelaten met tijdelijke verkeerslichten. En er geldt ook een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Een dief heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag niet laten afschrikken door een veiligheidscamera in Oudenaarde. De man verschafte zich toegang tot een bouwwerf en ging aan het stelen in een werfkeet. De bewuste werf is gelegen aan de Heurnestraat. Op de beelden is te zien hoe de verdachte daar zaterdagochtend vroeg een bouwcontainer verlaat en iets in zijn handen heeft. De buit zou een waarde hebben van zo'n 2000 euro. In een hangaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hangaar. Er vielen geen gewonden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
5: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer bij Radio Meteor met Stef Tielemans.

0: To School and the Gang in Celebration. De geur van vakantie, lange zomeravonden en muziek die nooit uit de mode geraakt.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: De komende uur nemen we je mee langs de mooiste evergreens, de vergeten pareltjes en de onvergetelijke klassiekers.

0: you take care of him. Well, and maybe he'll take care of you.
1: Melanie, ze bracht het uit in 1969. Dat is ook al een heel

0: Matthias Rein uit Duitsland. Zijn grootste hitsingle was Verdammt, ich lieb dich. Dit was de opvolger in de tijd. Ik heb gedroomd van die.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1976 met Maxine Nightingale. Right back where we started from. De Britse zangeres met Guyaanse roots. Die scoorde hiermee haar grootste hit. Het nummer werd geschreven door G. Vincent Edwards. En aanvankelijk twijfelde Maxine om het onder haar eigen naam uit te brengen. Maar uiteindelijk werd het wel een wereldhit. In Vlaanderen en Nederland haalden ze de top van de hitlijsten. De vrolijke disco-invloeden maken het tot een tijdloze klassieker. Maxine Nightingale brak later ook door in Amerika. Ze bleef achteraf actief in de muziek tot ver in de jaren 80. En daarna koos ze verder voor het oldies-circuit. Right Back Where We Started From blijft haar enige visitekaartje.
1: Een one-hit.

0: Uit 1983 van Mick Earl Brown en So Many Men, So Little Time. En we draaien alweer eens aan onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 17 augustus 1974. Rock Your Baby. Dit nummer betekende de grote doorbraak voor George McRae. Het werd geschreven en geproduceerd door Harry Wayne Cassy en Richard Finch van Kesey and the Sunshine Band. Oorspronkelijk was dit nummer bedoeld voor een andere zangeres, maar uiteindelijk nam George McRae het nummer zelf op als solo-single. De kenmerkende falsetstem gaf het nummer een unieke sound. Rock Your Baby groeide uit tot een wereldwijde hit. Het stond 8 weken op nummer 1 in België en Nederland, maar ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het nummer wordt gezien als een van de eerste disco-hits ooit. Het is een echte klassie die de basis legde voor het disco-tijdperk.
1: Dit is een 70s vinylparel.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Ik heb een truc als mijn woning van Henk Wijngaard ontstond in 1980 als zeg maar een muzikale vertaling van het Nederlandse truckerleven. Het nummer is een Nederlandstalige bewerking van een bekende Amerikaanse traditional. In Europa ook bekend via de Duitsstalige versie Auf meine Ranch bin ich König van Peter Hinnen. De melodie werd omgevormd tot een vrolijke uptempo opmaat voor de Nederlandse wegen. De specifieke Nederlandse tekst werd geschreven door Fred Limpens, terwijl de productie in handen lag van de bekende platenbaas Johnny Hoes via diens label Telstar. Volgens de songtekst bezingt het nummer op humoristische wijze de ultieme vrijheid van de chauffeur die liever in zijn cabine slaapt en langs de kant van de weg eet dan in een saai restaurant of hotel. Henk Wijngaard was voordat hij doorbrak zelf jarenlang vrachtwagenchauffeur. Hiermee kon hij de tekst met pure authenticiteit overbrengen. De song sloot ook nadeloos aan op zijn eerdere megahit met de vlam in de pijp. Het lied werd begin 1981 een grote hit in de Nederlandse hitlijsten en bereikte er zelfs een top 10 positie.

0: My Sunshine.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Als je net intikt, fijn dat u meeluistert. Dit zijn de zomerse Muzikale Parels hier op je favoriete radio. Met nu muziek van Patrick Juvet. Dit is Got a Feeling.

Uit de hitparade van 1981 was dit Stone and Time. We gaan naar België, want in 1973 bracht deze Limburgse groep Johnny and the Tigers hun eigen compositie uit, Day After Day. Het was frontman Michel Teunissen die het nummer schreef en het groeide uit tot de grootste hit van deze Belgische band. Het leverde zelfs een zilveren plaat op.

naderen het einde van deze muzikale parels. Maar eerst heb ik nog een echte mooie parel voor jullie in petto. Luister mee naar Billy Preston en Sarita.

De politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun.

van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En nog dit, Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer bij Radio Meteor met Stef Tielemans.

0: To Rio, een swingende meezinger uit 1976 die de Australische zanger internationale bekendheid gaf. Met zijn flamboyante stijl en tropische ritmes bracht hij de zon tot in de huiskamer. Goedemiddag iedereen, van harte welkom bij Meteor.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

De immer charmante Petula Clark met Don't Sleep in the Subway. Een 60s hit vol raten romantiek. En daarvoor Elton John met het majesteuze Goodbye Yellow Brick Road. Een klassieker uit 1973 waarin hij afscheid nam van de glitter en glamour van de stad. Twee iconen, twee tijdloze songs. En nu gaan we naar 1983 met de Tam Sam Twins. Dit is Hold Me Now.

0: deze plaat gingen we naar het eind van de jaren 90. Het is een echte knaller. Het Stardust. And Music Sounds Better With You. En nu leggen we alweer eens een vinylschijfje op onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl.
0: Disco Duck. Dat is een satirisch disco-nieuwigheidsliedje uitgevoerd door Rick Dees en zijn cast of Idiots. Dees was in die tijd een discjockey uit Memphis en hij schreef het liedje zelf. Disco Duck is geïnspireerd op een nieuw danslied uit de jaren 60 genaamd The Duck, opgenomen door Jackie Lee in 1965. En volgens Dees duurde het een dag om het lied te schrijven, maar 3 maanden om iemand te overtuigen om het uit te voeren.
1: Dit is een 70s vinylparel.
0: Keer terug naar 1976 met Rick Dees. Dit is Disco Duck.

Nederlandse popklassieker uit 1984. Het duo bestaande uit Bert Hering en Kees Stolk scoorde met deze melancholische song een grote hit in eigen land. De sfeervolle melodie en poëtische tekst maken het tot een van de meest herkenbare Nederlandstalige nummers uit de jaren 80. Dit was Cadans met In het Donker. Zometeen onze cocktailplaat, maar eerst nog Barry Hopkins.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Muzikale parels. Zomer. De cocktailplaat.

vandaag. Zon op je gezicht, glimlach op je lippen. Het is een echte pure feel-good plaat. De zomerplaat van Bill Withers met de tijdloze vibe Lovely Day. Jeanette Inpikt, fijn dat u meeluistert. Dit zijn de muzikale parels. Met nu een hitsingle van de immer vrolijke Shaking Stevens. Dit is You Drive Me Crazy.

0: Bekend van haar duet met Elton John liet Kiki Dee hier een andere, meer mediterrane kant van zichzelf horen. Een zeldzame parel uit de 60s met een vleugje Europese charme. Het was de verrassende kant van Kiki Dee met Aspetta Domani, een nummer in het Italiaans dat letterlijk betekent wacht tot morgen.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1979 met deze opzwepende plaat van de Gibson Brothers. Dit is Cuba.
1: Het muzikale hitdossier. Zomer.

0: vergeten muzikale parel.
1: Pink Project was een Italiaans Italo-disco-dance-project actief in het begin van de jaren 80, opgericht in Milaan door de producent-componist Stefano Pulga. Ze had een eerste hit met Disco Project en dit was de opvolger B-Project, een mashup van Michael Jackson's Billie Jean en het Greg Kin Band nummer Jeopardy.
0: Een vergeten muzikale parel.

toch? Matchbox. En de Midnight Dynamos. Het zit erop, deze muzikale parels op deze zondagmiddag hier bij Meteor. Ik ben er volgende week terug. Graag om 4 uur terug luisteren. Besluit met Fats and Small. Turn around. Geniet nog van de zomer.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus TV.

Hij was naar eigen zeggen op zijn step het slachtoffer van een ongeval in het centrum van Roeselaren. Maar in werkelijkheid bleek een man van 28 uit Roeselaren zelf de dader van verkeersagressie. Daarom werd hij voor de rechtbank gedagvaard en veroordeeld. Hij daagde niet op en liep een straf op bij verstek. Zo kreeg hij een boete van 1000 euro. De Brugse brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Wilgenbroekstraat nadat uit een pas ingekuilde maïssilo gevaarlijk kuilgas was vrijgekomen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de giftige dampen kunnen ernstige gevolgen hebben voor mens en dier. Enkele dagen geleden moest ook de brandweer van Wingenen voor hetzelfde fenomeen uitrukken. De onderzoeksrechter in Brugge heeft een man aangehouden op verdenking van moord op een vrouw in Oostende. Dat bevestigt de advocaat van de verdachte. Meer commentaar wil de raadsman niet kwijt. Het levenloze lichaam van de vrouw werd donderdag om 8:30 s'avonds aangetroffen in haar woning in Oostende. Het agentschap Wegen en Verkeer laat in de periode tot 28 augustus enkele dagen werken uitvoeren ter hoogte van het kruispunt van de Tieltse Steenweg met de Oud-Lijkenstraat in Aalter. Op de ingereden hoek van de berm wordt een betonverharding met twee biggenruggen aangelegd. Op de Tieltse Steenweg wordt het verkeer ter hoogte van de werf beurtelings doorgelaten met tijdelijke verkeerslichten. En er geldt ook een snelheidsbeperking van 30 km.

0: km per uur. Een dief heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag niet laten afschrikken door een veiligheidscamera in Oudenaarde. De man verschafte zich toegang tot een bouwwerf en ging aan het stelen in een werfkeet. De bewuste werf is gelegen aan de Heurnestraat. Op de beelden is te zien hoe de verdachte daar zaterdagochtend vroeg een bouwcontainer verlaat en iets in zijn handen heeft. De buit zou een waarde hebben van zo'n 2000 euro. In een hangaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hangaar. Er vielen geen gewonden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 7 uur.

DHB. De burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan na aanvallen van Oekraïnse drones. In het voetbal heeft nieuwkomer Lommel een stevige overwinning geboekt. 4-0 tegen Westerlo. Dat blijft voorlopig punteloos laatste. Lommel staat met 4 punten in de middenmoot. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewie Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.

0: De eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremond. Qua Art, waar kunst en de Quaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Qua Art. Kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Alle tijden. Met Johan de Vriend.
3: Voilà, het was weer een vingerknippen. De week was weer al voorbij, beste luisteraars. Ik had het u eerder al verteld. Die jukebox special gingen we niet meer doen, maar we hebben er een vervanger voor. En meteen is dat ook de gouden draad. Weer geen draad, dus een hele bobijn. Want tijdens deze ganse aflevering krijgt u muziek van vorig heel, weliswaar, daar staan we garant voor, maar uit de 50er jaren, de 60er jaren en de 70er jaren. En dat noemen wij zo
2: de Gouden Draad. Studio 50. 180.
4: Dat is muziek uit de 50s, 60s en 70s. In Studio 50.
3: Ja, zo gaat dat. Muziek uit de 50s, 60s.

grote madame, ja, met een al een evenwaardige neus. Maar als je die even wegdenkt, dan is dat wel een prachtige dame, hè? Ja. Ook met die neus, hoor. Nou. Barbara Streisand. Uit de film Funny Girl. 1964 was dat al. En het was rechtstreeks uit die film. Alsjeblieft, Barbara. Ja, mooi hè. 180. Dat is gewoon de optelling. 50er jaren, 60er jaren en 70er jaren. Ja, tel maar.

En u kende wellicht de uitvoering van Buddy Holly van dit nummer, That Will Be The Day. We schrijven hier 1965, maar dit was de uitvoering van de Blue Diamonds. Oh ja! Yeah.

0: Ja, ja, dat hebt u goed gehoord. Dus af en toe zit er nog wel een stukje vinyl tussen. Dat kan ook niet anders als je platen gaat opvissen uit de 50er jaren, 60er jaren. Ze bestaan vrijwel allemaal wel digitaal, maar het is toch leuk als je dus af en toe zo'n vinylplaatje kan opleggen op die draaitafel. En ook van dit nummer ken je verschillende uitvoeringen, onder andere van de Contours. Maar dit was de Dave Clark 5 met Do You Love Me? Ja. Oh, wat hebben we het toch naar onze zin, hè? Met de Bee Gees uit 79, dacht ik. Ja.
1: Johan, die zwoele stem. Ik word daar helemaal van.

0: En, opgevallen, heeft u het gehoord? Zwart, plat, ongeveer 25 centimeter doorsnee, gat in de midden. Ja, het was een stukje vinyl, Lee Andrews. Try the Impossible was dat, uit 1958. Je vindt dat niet zo gauw digitaal. Vandaar dus, zometeen hebben we een nummer uit 1974, dus ook de 70s, Charles Aznavour. Maar eerst even dit.
1: Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongeluksken, hè. We regelen dat wel, hè. Dat is zo geblust. Wat zegt u? Uwe man, ja. Voorring van rechts, ja. Oh, een peer tot elke. Oh, dat is ook een klein ongeluksken, hè. We regelen dat wel, hè. We blutsen een moord en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat blijft, madame? Een kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zullen we zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame.
2: Je hoort ze hier alleen. De mooiste hits uit de vorige eeuw.

wel zij, hè. Kijk, zij daar, ja. Zij. Zij is nu de reden waarom dat Charles Aznavour leefde. Ja. En later werd dat nog gecoverd door Elvis Costello, weet u nog? Ja, dat was wat later, ja. Maar ook nog vorige eeuw, ja, 99 of zo. Wat zei je nu?

0: zonder censuur deze tekst. Love me just a little bit harder. Ja. Wat dat ook mogen betekenen. Yvonne Elliman, we gaan nog even verduidelijken wat onze gouden draad is vandaag. En zeg maar gouden bobijn.
1: 180. Dat is muziek uit de 50s, 60s en 70s. In Studio 50.

kreeg je net de vraag, is dit ook vinyl? Nee. Dat is toch heel duidelijk, hè? Dit was digitale muziek. En als je vroeger de groepsband hoorde en men zei ILO, was er geen man die wist waar dat voor stond natuurlijk, hè? Ik heb het zelf moeten uitzoeken. Dat deed ik vroeger natuurlijk al. Wow. Weet u het? Ja? Oh ja, Electric Light Orchestra was het. Muziek uit het begin van de 70er jaren. Dus hoort nog thuis in het rijtje, hè? 50s, 60s en 70s. Dit is weer filmmuziek, hè? Uit de film, weet je het nog? Ja? The Sting natuurlijk.

Ja, en dat kwam allemaal aan op 2 minuten. Hè. Weet je nog die film? Ja? Niet? Nou, dan moet u hem vast en zeker een keertje bekijken. Want het is een film met een verschrikkelijk tof einde. Ja, verschrikkelijk zeg ik. Ik vind het prachtig in het einde. Een print met Paul Newman, Robert Redford en Robert Shawn uit 73. De Sting. Onthouden, opschrijven, best ja.

0: ja, ja, juist, van die grap, hè. Hoeveel D's komen er in het nummer Strangers in the Night, hè, van Frank Sinatra. Dus, zometeen heb ik iets van Mutt. Weet u nog? Ja, die mannen met die broeken met brede pijpen. Midden jaren 70 was dat. Maar eerst even, heel kleine onderbreking, ja.
1: Johan de Vriend.
2: Studio 50.

Ja, midden jaren 70 met groepen als Mat en Slade en The Rubids en wat nog allemaal. Ja. De disco muziek zo'n beetje, hè. Ja.

0: Ja.
1: Uitgebracht in 1974, maar bij ons was het pas in 1975. Iets over diamant, denk ik. Hè. Een rhinestone cowboy. Is dat niet iets over een goudzoeker?

0: het omgekeerde. Niet zo breed uitgelopen, maar juist erg smal. Echte rock'n'roll muziek. Long Tall Sally uit 1956 was dat van Pat Boone.
1: Ja. Dit is Studio 50.
2: Maar één ding vind ik vreemd. Als ze een krant of tijdschrift leest, doet ze dat van achteren naar voren. Kunt u mij misschien helpen zoeken naar de oorzaak, naar dat vreemde verschijnsel en raad geven om haar van af te helpen?
3: U ergert zich dat uw vrouw de krant van achter naar voren leest. Maar u moet zich aan zulke dingen helemaal niet ergeren. Als u zich aan zulke kleinigheden ergert, dan houdt u niet van uw verloofde. Dat is mijn mening. En daarom leest ze ook de krant van achter naar voren. Zo'n meisje voelt dat. En die gaat de huwelijksadvertenties na. En als u zo doorgaat, dan doet ze het voor de overlijdensberichten nu, hè?
0: Ik wou u deze niet onthouden van Godfried Bouwmans. Ja. Even een grapje tussendoor. Moet kunnen in dit programma. Terug naar de muziek. Dit zijn de Robots, weet u nog? Oh, baby.

0: Ja, ik zei het er net nog, hè. Als we Mud draaiden. Dit kan toch niet ontbreken, natuurlijk. The Rubettes, ook ergens uit de jaren 70. Sugar Baby Love, ja.
1: Studio 50, de beste muziek van de vorige eeuw.
0: Als je dat maar weet. En dat is ook de gouden draad, hè, vandaag.

Het boom bang bang, boom bang bang. 69, dacht ik, hè? Die gouden draad, dat is dus die 180. De muziek uit de 50, 60 en 70er jaren. Dus ja, juist de vorige eeuw, sowieso. Maar we beperken ons tot die jaartallen. En ik ga me even voorbereiden voor deel 2. Ik heb nog heel wat werk. En ik ga u nog eentje geven. En misschien daarna, als we nog tijd hebben, nog een afsluitertje voor dit uur. Nu eerst even van...

0: Hij was naar eigen zeggen op zijn step het slachtoffer van een ongeval in het centrum van Roeselare. Maar in werkelijkheid bleek een man van 28 uit Roeselare zelf de dader van verkeersagressie. Daarom werd hij voor de rechtbank gedagvaard en veroordeeld. Hij daagde niet op en liep een straf op bij verstek. Zo kreeg hij een boete van 1000 euro. De Brugse brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Wilgenbroekstraat nadat uit een pas ingekuilde maïssilo gevaarlijk kuilgas was vrijgekomen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de giftige dampen kunnen ernstige gevolgen hebben voor mens en dier. Enkele dagen geleden moest ook de brandweer van Wingenen voor hetzelfde fenomeen uitrukken. De onderzoeksrechter in Brugge heeft een man aangehouden op verdenking van moord op een vrouw in Oostende. Dat bevestigt de advocaat van de verdachte. Meer commentaar wil de raadsman niet kwijt. Het levenloze lichaam van de vrouw werd donderdag om 8:30 s'avonds aangetroffen in haar woning in Oostende. Het agentschap Wegen en Verkeer laat in de periode tot 28 augustus enkele dagen werken uitvoeren ter hoogte van het kruispunt van de Tieltse Steenweg met de Oud-Lijkenstraat in Aalter. Op de ingereden hoek van de berm wordt een betonverharding met twee biggenruggen aangelegd. Op de Tieltse Steenweg wordt het verkeer ter hoogte van de werf beurtelings doorgelaten met tijdelijke verkeerslichten. En er geldt ook een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Een dief heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag niet laten afschrikken door een veiligheidscamera in Oudenaarde. De man verschafte zich toegang tot een bouwwerf en ging aan het stelen in een werfkeet. De bewuste werf is gelegen aan de Heurnestraat. Op de beelden is te zien hoe de verdachte daar zaterdagochtend vroeg een bouwcontainer verlaat en iets in zijn handen heeft. De buit zou een waarde hebben van zo'n 2000 euro. In een hangaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hangaar. Er vielen geen gewonden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Qua Art, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluis.

0: werken. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremond. Quaart, waar kunst en de Quaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Quaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Dit is deel 2.
1: Alle hits uit de vorige eeuw met Johan de Vriend.
2: 180. Dat is muziek uit de 50s, 60s en 70s. In Studio 50.

Niet die dame die Blootvoets deelnam aan het Eurovisie Songfestival. En weet nu eindelijk iemand waarom ze dat deed, hè? Sandy Shaw met Puppets on a String. Vergis ik mij? Geen probleem. Stuur een mail aan.

Oscar en Monica Benton. All I Ever Need Is You. En dat is inderdaad gecoverd door iemand anders. Maar ik ga het u niet vertellen. Dat is zo grappig, hè. Dan zit je met dat liedje voor de rest van je dag. Van de

beetje plagen, hè. Dat ligt wel in mijn aard. Dit was inderdaad alweer niet het originele. Peter Seeger. Je kent hem vooral van een ander nummer. Dit was oorspronkelijk van de Sandpipers, ja. Guantanamera, vrouwelijke gasten van Guantanamera, ja. De Sandpipers hadden er een grote hit mee in 1966. Denk er niet over na, luister gewoon. Dat is veel gezelliger. Je hoeft niet na te denken. Radio is om van te genieten.

En ik ben ervan overtuigd dat de muziekliefhebbers alweer aan het nadenken zijn geraakt. Wie hoorde ik daar in die band? Hè? Wie was die zanger? Jongens toch? En? Weet u het al? Het was Gary Rafferty natuurlijk, hè? Met Steelers Wheel.

0: Ik bespaar u het denkwerk. Mensen, dit waren Peter en Gordon. A World Without Love. Oh, dat zou zonde zijn, hè? De hits uit de 50er jaren, de 60er jaren en de 70er jaren volgen zich op in snel tempo in dit programma. Leuk toch? En zo meteen hebben we die Exciters. Tell him, maar eerst even een kleine onderbreking.
1: Ja, madame, een brandje. Oh, dat is een klein ongelukje, hè. We regelen dat wel, hè. Dat is zo geblust. Wat zegt u? Uw man, ja? Voorring van rechts, ja? Oh, een peer totalleke. Wow, dat is ook een klein ongelukje, hè. We regelen dat wel, hè. We blutsen hem uit en dan is uw echtgenoot gelijk als neef. Je verzekering wordt pas zekerheid met een goede bemiddelaar. Multiservice Bruggeman Brion, Antwerpen Hoboken. Kijk ook op multiservicecvba.be. Wat bleef, madame? Een kleine. En je weet niet van wie. Dat is een groot ongeluk, madame. En dat zullen we zelf moeten regelen, vrees ik. Ja, dag, madame.

0: Tellum van de Exciters. Weet u nog over waar het gaat vandaag? Die gouden draad, of zeg maar, gouden bobijn. Hè? Ja?
1: 180.
0: Ja, dat is hem, hè.
1: Muziek uit de 50s.

En wellicht kent u van deze jongens enkel en alleen de grote hit Happy Together. Juist, het waren de Turtles. Een iets minder bekend nummer van hen uit het midden van de jaren 60. It Ain't Me, Baby. En daarvoor

0: Love Potion No. 9 van de Clovers. Ik krijg verdorie geen tijd om te praten, hè. Ik moest u nog het nummer afkondigen van twee nummers geleden. Zo snel gaat het. Dat is het nadeel een beetje als je van die oude nummers gaat draaien. 50, 60 en 70 jaren. Die duren geen 3 minuten. Nee, absoluut niet. Die duren amper 2 minuten of zo. Enfin, laat ons het daarbij houden. En proberen iets te zoeken wat langer duurt. Wat gaan we doen?
1: Hallo, dit is Jackie. Ja. Het is tijd voor een beetje muziek.
0: Ja, ik zeg het toch. Oh, jongens,
1: je is niet normaal zo even praten, hè? Oh, ja. Muziek.
0: Sorry, ik zeg het net. Ik zal het nooit meer doen, mensen. Oké. Dit is ook weer zo'n twijfelgeval. Is dit 50er jaren? Misschien wel

Ze werden inderdaad ingezet om de soldaten in Vietnam een beetje op te vrolijken. The Andrew Sisters. Rum and Coca-Cola. Zeg maar de 50s. Ja. Mijn bescheiden mening dan, hè.

0: als spreken zilver is, dan is zwijgen
1: goud, hè?
0: Ja. The Tremblers, silence is golden. De mensen van de techniek die zwaaien hier, dus ik denk dat ik een kleine onderbreking moet inlassen. Ik zou het niet weten. Blijf luisteren.
2: Johan, die zwoele stem. Ik word daar helemaal van.
0: En wat had u gedacht van deze? Het zijn de Drifters. This Magic Moment.
3: Studio 50. De beste muziek van de vorige eeuw.

Wat is dat voor onzin? We can stay forever in the movies at the back row. Hoeveel keer ga je dan dezelfde film zien? Tja, dit is een manier van leven, hè. Wat gaat het toch snel, hè, zo'n aflevering, hè? Ik heb nergens tijd voor.

mijn ogen uit Wendland. In de jaren 50 en 60 had men nog niet gehoord over de maxi-singles. En de jaren 70 is dat opgekomen. Dus volgende keer, mensen van de samenstelling, zet er eens wat meer van die plaat uit de jaren 70 in, dat we wat meer tijd krijgen.

Ook weer een nummer van amper 2 minuten. Dus plaspauze, koffie halen, sorry, zat er allemaal niet in, mensen. A little bit of soap was dat. Je noemt het ook popcornmuziek, hè? En daar bestaat ook een speciaal programma over.

En klonk ze bekend in uw oren, Syreeta. 1974 tekenen we. Your kiss is sweeter. Gewoon sweet. Ik zou er de tijd voor gehad hebben nu, maar nu was ik even aan het voorbereiden voor het einde van het programma, want het zit er bijna op voor vandaag. Dus

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

De burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan na aanvallen van Oekraïnse drones. In het voetbal heeft nieuwkomer Lommel een stevige overwinning geboekt. 4-0 tegen Westerlo. Dat blijft voorlopig punteloos laatste. Lommel staat met 4 punten in de middenmoot. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewie Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan...

voor uw reclamecampagne Meteor en je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Okay, your eyes are closed. Good.

De burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan, na aanvallen van Oekraïnse drones. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewi Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop, voor onder meer Tadej Pogacar, en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Slow. Deep, deep, deep, clear, clear, liquid, slow.

De burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan na aanvallen van Oekraïnse drones. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewi Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Bergmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Zo kreeg hij een boete van 1000 euro. De Brugse brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Wilgenbroekstraat nadat uit een pas ingekuilde maïssilo gevaarlijk kuilgas was vrijgekomen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de giftige dampen kunnen ernstige gevolgen hebben voor mens en dier. Enkele dagen geleden moest ook de brandweer van Wingenen voor hetzelfde fenomeen uitrukken. De onderzoeksrechter in Brugge heeft een man aangehouden op verdenking van moord op een vrouw in Oostende. Dat bevestigt de advocaat van de verdachte. Meer commentaar wil de raadsman niet kwijt. Het levenloze lichaam van de vrouw werd donderdag om 8:30 s'avonds aangetroffen in haar woning in Oostende. Het agentschap Wegen en Verkeer laat in de periode tot 28 augustus enkele dagen werken uitvoeren ter hoogte van het kruispunt van de Tielse Steenweg met de Oud-Lijkenstraat in Aalter. Op de ingereden hoek van de berm wordt een betonverharding met twee biggenruggen aangelegd. Op de Tielse Steenweg wordt het verkeer ter hoogte van de werf beurtelings doorgelaten met tijdelijke verkeerslichten. En er geldt ook een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Een dief heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag niet laten afschrikken door een veiligheidscamera in Oudenaarde. De man verschafte zich toegang tot een bouwwerf en ging aan het stelen in een werfkeet. De bewuste werf is gelegen aan de Heurnestraat. Op de beelden is te zien hoe de verdachte daar zaterdagochtend vroeg een bouwcontainer verlaat en iets in zijn handen heeft. De buit zou een waarde hebben van zo'n 2000 euro. In een hangaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hangaar. Er vielen geen gewonden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

De burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Kering als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen

klassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.

Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Qua Art, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. Qua Art, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Qua Art, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Het nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren